0: behandle Horushkia. Ik behandle Hoprie. Handi hupsi kandro hupsi hinda. Osa behandle Hoprie.
1: Shekindro, ah, ja.